0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. President Trump wil een geplande triomfboog in Washington ook laten functioneren als militaire installatie. In het bouwwerk zouden onder meer drones en munitie kunnen worden opgeslagen en zouden posities voor scherpschutters komen. Trump zegt dat het militaire onderdeel er op verzoek van de Amerikaanse strijdkrachten komt en nodig is voor de veiligheid van de Verenigde Staten. Het project, dat de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid moet markeren, ligt nog onder vuur vanwege juridische en planologische bezwaren. Een grote reuzenhaai is een jachthaven bij de Canadese stad Halifax binnengezwommen. Het dier bleef circa 2 uur in de omgeving van de Bedford Basin Yacht Club en trok daar tientallen nieuwsgierige kijkers. Onderzoeker Neil Hammerslag identificeerde de vis als een reuzenhaai, die ongeveer 10 meter lang kan worden en van plankton leeft. Mensen lopen geen gevaar door het dier en de reden voor zijn bezoek aan de haven blijft onbekend. Rechercheurs hebben 2 mannen in beeld gebracht als vermoedelijke schutters bij de dood van een 51-jarige beveiliger op een erf in Overasselt. Zij zouden behoren tot een gezelschap van ruim 30 gemaskerde, bewapende personen dat begin september naar het terrein trok. 3 Franse verdachten zeggen dat de groep kort voor de aanval bijeenkwam in België, waar wapens en munitie werden uitgedeeld. Uit hun verklaringen komt naar voren dat de aanwezigen de bewoners moesten ombrengen. De politie onderzoekt nog welke rol iedere verdachte speelde. Dan heb ik nog het weerbericht. Vanavond blijft het droog, met afwisselend wolken en heldere momenten, terwijl de noordwestenwind geleidelijk loeit. In de nacht daalt het kwik naar 8 tot 13 graden en kan lokaal mist ontstaan. Maandag zijn er geregeld zonnige momenten en wordt het 18 of 19 graden. Dinsdag verloopt kalm. Woensdag loopt de temperatuur verder op, maar neemt ook de bewolking toe en kan regen vallen. En tot zover het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.

0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Op dit moment is er een totale filelengte van 89 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer.
3: Door een eerder ongeval is er op de A28 Zwolle-Amersfoort 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Theharde en Elspeet.
2: Hou rekening met een vertraging van 41 minuten. Daarnaast is er door veiligheidsmaatregelen op de A15 Ridderkerk-Europoort 10 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Rozenburg en havens 6200-7000. Hou rekening met een vertraging van 39 minuten. Verder is er op de A9 Alkmaar-Amstelveen 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Velsen. Hou rekening met een vertraging van 25 minuten. Door een te hoog voertuig is er op de A15 Gorkum-Ridderkerk 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Sliedrecht-West en Alblasserdam. Hou rekening met een vertraging van 25 minuten. Tot slot is er door een te hoog voertuig op de A4 Den Haag-Amsterdam 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt De Hoek en de Schipholtunnel. Hou rekening met een vertraging van 12 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.
4: Met Jacco Hagoort.

0: Radio Bergijk. De lekkerste muziek, de beste kwaliteit.
1: Een van die vele producties is deze van Chef Special. Hier zijn ze met Afraid of the Dark.

0: weerbericht. De ochtend verloopt overwegend bewolkt. In het zuiden komt de zon geregeld tevoorschijn en blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon van tijd tot tijd met 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden in Brabant. In de avond zijn er aanvankelijk opklaringen, waarna vanuit het noorden meer bewolking binnendrijft. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Dinsdag blijft het overwegend grijs met lokaal motregen, terwijl woensdag zachter wordt en later kans geeft op regen en meer wind.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Hoe langer je luistert, hoe meer je hoort. Radio Bergijk.
1: We gaan ons weer even verplaatsen naar het Zweedse. En dan zul je zeggen, je gaat toch geen ABBA draaien? Nee, we gaan naar Ace of Base uit Göteborg. En die werden in 1987 opgericht. Hier zijn ze met All That She Wants.

En zo zaten we eventjes met z'n allen gezellig in de jaren 90, in 1993 om helemaal precies te zijn. Je hoorde Ace of Base en All That She Wants. De hoogste notering in de hitparade die ze toen de tijd bereikte met dit nummer All That She Wants was nummer 4.

0: Dit zijn de hoofdzaken van het radiojournaal. Gemaakt. Washington werkt aan nieuwe maatregelen tegen het internationaal strafhof die het functioneren van het hof kunnen hinderen. De Pakistanse Alima Khanum, zus van oud-premier Imran Khan, is aangehouden in de aanloop naar een protest voor haar broer. Converse trok een gevraagde advertentie terug en betuigde spijt na kritiek op overeenkomsten met KKK-beelden. In Mecklenburg-Voorpommeren bleef de CDU met 4,9% onder de kiesdrempel. De AfD eindigde daar bovenaan. Een man kwam om door een schietpartij op de Terbaansweg in Roermond. De politie heeft nog niemand aangehouden. En tot zover de hoofdzaken van het radiojournaal.
1: Radio Bergijk met het nieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Op dit moment is er een totale filelengte van 89 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer.
5: Door een eerder ongeval is er op de A28 Zwolle-Amersfoort 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Theharde en Elspeet. Hou rekening met een vertraging van 41 minuten. Daarnaast is er door veiligheidsmaatregelen op de A15 Ridderkerk-Europoort 10 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Rozenburg en havens 6200-7000. Hou rekening met een vertraging van 39 minuten. Verder is er op de A9 Alkmaar-Amstelveen 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Velsen. Hou rekening met een vertraging van 25 minuten. Door een te hoog voertuig is er op de A15 Gorkum-Ridderkerk 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Sliedrecht-West en Alblasserdam. Hou rekening met een vertraging van 25 minuten. Tot slot is er door een te hoog voertuig op de A4 Den Haag-Amsterdam 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt De Hoek en de Schipholtunnel. Hou rekening met een vertraging van 12 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.
6: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Zoek Bergijk ook eens op Facebook. Je weet niet wat je meemaakt.
1: De formatie De Dijk is in 1981 opgericht en vernoemd naar een straat in Amsterdam. De Amsterdamse Zeedijk. Hier zijn ze, De Dijk.

De band dus vernoemd naar een straat in Amsterdam, in hartje Amsterdam. De Zeedijk, die stond vroeger toch niet zo goed bekend, die straat. Daar liepen de dames van Lichte Zeden allemaal rond. Het is maar even dat je het weet. De Dijk dus, met Binnen zonder kloppen, met een nummer dus uit 1985, kwam de tipparade binnen op 30 maart 85 en kwam helaas niet verder dan tip nummer 11.

0: Sport News. Sport News. Het nieuws over sport.
1: Antoinette Rijkma de Jong heeft plannen om in 2028 in Los Angeles als baanwielrenster uit te komen. Ze wil daar de ploegenachtervolging rijden. Luke Littler versloeg in Amsterdam Danny Noppert. Het Nederlandse publiek liet daarbij geregeld luid van zich horen, waarop Littler reageerde. Marlon Reusser geldt als de belangrijkste kanshebber voor de WK-tijdrit in Montreal. Ook Demi Vollering en Lieke Nooye starten met ambities. Pedro Acosta werd in Aragon tweede achter Marc Marquez. Jorge Martin staat nog altijd bovenaan in het MotoGP-klassement.

0: 60 jaar popmuziek. Ha, dat is best wel veel, hè? Radio Bergijk heeft het.
1: Gaan weer een plaat draaien uit de jaren 2000. In dit geval uit 2003. Die maar liefst 3 weken op nummer 1 stond. Hier is Champs and Cowboy.

productie van Nederlandse Bodem gedraaid. Ja, natuurlijk draaien we die heel veel. Die ook op nummer 1 heeft gestaan. Maar liefst 3 weken op nummer 1 in 2003. Ze kwamen op 8 november de Nederlandse hitparade binnen. Chips heb je gehoord met Cowboy.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. De regering Trump heeft plannen voorbereid voor sancties tegen het internationaal strafhof. Daarmee zouden na een overgangsfase van ongeveer een half jaar vrijwel alle betalingen aan het hof worden verboden. De Verenigde Staten willen dat het strafhof onder meer bevelen tegen Israëlische kopstukken intrekt en een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan laat vallen. Wanneer de maatregelen precies worden aangekondigd, is nog niet duidelijk. In Lahore is Alima Khan, een zus van de gevangen gezette oud-premier Imran Khan, opgepakt. Ze zou 30 dagen worden vastgehouden op grond van de Pakistanse wetgeving voor handhaving van de openbare orde. De arrestatie komt een week voor een geplande demonstratie van Khans partij, die op 27 september zijn vrijlating wil eisen. De partij heeft de arrestatie veroordeeld, terwijl de autoriteiten verwijzen naar zorgen over de openbare veiligheid. Converse trok een advertentiebeeld terug na kritiek op sociale media. In het beeld met de Zuid-Koreaanse popster Karina zagen sommige gebruikers associaties met de Ku Klux Klan en lynchgeweld. Het merk betuigde spijt en meldde dat het materiaal ook elders wordt weggehaald. De foto hoorde bij de promotie van de Chuck 70X schoenen. Dan heb ik nog het weerbericht. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt, maar vooral in het zuiden komt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag krijgen zon en wolken afwisselend de ruimte, met maximaal 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden in Brabant. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later schuift vanuit het noorden meer bewolking binnen en vannacht wordt het 7 tot 14 graden. Dinsdag blijft het vooral grijs met plaatselijk motregen, terwijl woensdag zachter wordt met later kans op regen en meer wind. En tot zover het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Op dit moment is er een totale filelengte van 89 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer.
5: Volgens door een eerder ongeval is er op de A28 Zwolle-Amersfoort 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Theharde en Elspeet. Hou rekening met een vertraging van 41 minuten. Daarnaast is er door veiligheidsmaatregelen op de A15, Ridderkerk-Europoort, 10 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Rozenburg en havens 6200-7000. Hou rekening met een vertraging van 39 minuten. Verder is er op de A9 Alkmaar-Amstelveen 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Velsen. Hou rekening met een vertraging van 25 minuten. Door een te hoog voertuig is er op de A15, Gorkum-Ridderkerk, 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Sliedrecht-West en Alblasserdam. Hou rekening met een vertraging van 25 minuten. Tot slot is er door een te hoog voertuig op de A4 Den Haag-Amsterdam 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt De Hoek en de Schipholtunnel. Hou rekening met een vertraging van 12 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.
6: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Dit is Radio Bergijk. Lekkere muziek. Niet alleen voor Bergijk.
1: Terug naar 1986 met de Nederlandse band. Meidenband moet je eigenlijk zeggen. Centerfold, hier is Dictator.

De Nederlandse meidengroep Centerfold en Dictator uit 1986. Ze kwamen de Nederlandse hitparade binnen op 26 april. Centerfold en Dictator uit 1986. Ze kwamen de Nederlandse hitparade binnen op 26 april.

0: Weerbericht.
1: Dit is de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie. De ochtend verloopt overwegend bewolkt. In het zuiden komt de zon geregeld tevoorschijn en blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon van tijd tot tijd met 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden in Brabant. In de avond zijn er aanvankelijk opklaringen, waarna vanuit het noorden meer bewolking binnendrijft. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Dinsdag blijft het overwegend grijs met lokaal motregen, terwijl woensdag zachter wordt en later kans geeft op regen en meer wind. Tot zover de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Familie, vrienden, gezelligheid en sfeervolle dagen met Radio Bergijk.
1: We gaan naar Manchester toe, een band die geformeerd werd in 1972. En dan heb ik het over de formatie rondom Eric Stewart en Lol Cream. Oftewel de formatie 10cc. Hier zijn ze met Dreadlock Holiday.

Dreadlock Holiday was dat van de formatie Tennessee. Die plaat die stamt uit 1978, stond maar liefst 3 weken op nummer 1 van de Nederlandse hitparade en stond in totaliteit 17 weken genoteerd. Lekker zomersplaatje van Tennessee en de Dreadlock Holiday.

0: Studio Berg Eik met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Washington werkt aan nieuwe maatregelen tegen het internationaal strafhof die het functioneren van het hof kunnen hinderen. De Pakistanse Alima Khanum, zus van oud-premier Imran Khan, is aangehouden in de aanloop naar een protest voor haar broer. Converse trok een gevraagde advertentie terug en betuigde spijt na kritiek op overeenkomsten met KKK-beelden. In Mecklenburg-Vorpommern bleef de CDU met 4,9% onder de kiesdrempel. De AfD eindigde daar bovenaan. Een man kwam om door een schietpartij op de Terbaansweg in Roermond. De politie heeft nog niemand aangehouden. En tot zover de hoofdzaken van het radiojournaal. Gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 182 kilometer. We benoemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een gewijzigde verkeerssituatie als gevolg van wegwerkzaamheden is er op de A32 Meppel-Weerdum 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Wolvega en Heerenveen. Hou rekening met een vertraging van 44 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht is er 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Reeuwijk en Nieuwerbrug. Hou rekening met een vertraging van 26 minuten. Verder is er door veiligheidsmaatregelen op de A15, Ridderkerk-Europoort, 5 kilometer stilstaand, verkeer tussen havens 5500-5700 en havens 6200-7000. Hou rekening met een vertraging van 14 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: Hij is geboren in het Drentse Emmen op 25 september 1981. Hij werd geboren als Bouke Scholten, maar onder zijn artiestennaam Bouke werd hij wereldberoemd in Nederland dankzij zijn fantastische imitatie van Elvis Presley. Hier is hij, Bouke, I Fire Down Below.

De Nederlandse King of Rock'n'Roll. Jorde Bouke met Fire Down Below. In augustus 2009 won deze Bouke Scholte het televisieprogramma Waar is Elvis? In het programma werd gezocht naar de Elvis-kunner van Nederland. En Scholte deed ook mee in 2014 aan The Winner Takes It All. En met zijn vertolking van Elvis won hij het programma. En mocht hij zich de beste soundalike van Nederland noemen.

0: Sport News. Sport News. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Antoinette Rijkma de Jong heeft plannen om in 2028 in Los Angeles als baanwielrenster uit te komen. Ze wil daar de ploegenachtervolging rijden. Luke Littler versloeg in Amsterdam Danny Noppert. Het Nederlandse publiek liet daarbij geregeld luid van zich horen, waarop Littler reageerde. Marlon Reusser geldt als de belangrijkste kanshebber voor de WK-tijdrit in Montreal. Ook Demi Vollering en Lieke Nooye starten met ambities. Pedro Acosta werd in Aragon tweede achter Marc Marquez. Jorge Martin staat nog altijd bovenaan in het MotoGP-klassement. En tot zover het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie.

0: Lifehack. Het radiostation voor iedereen.
1: In de ochtendshow gaan we door met de zanger van de formatie The Time Bandits. Hij heeft ooit één solo singeltje uitgebracht en het werd nog een leuke hit ook in Nederland. Ik heb het over Alidus Hidding. Hier is Hollywood 7.

Hij was destijds de leadzanger van de formatie The Time Bandits. Hij komt uit Drenthe, zijn naam is Alidus Hidding. En van hem hebben we nog een keer die hit gedraaid, Hollywood 7.

0: Sport News. Sport News. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Antoinette Rijkma de Jong heeft plannen om in 2028 in Los Angeles als baanwielrenster uit te komen. Ze wil daar de ploegenachtervolging rijden. Luke Littler versloeg in Amsterdam Danny Noppert. Het Nederlandse publiek liet daarbij geregeld luid van zich horen, waarop Littler reageerde. Marlon Reusser geldt als de belangrijkste kanshebber voor de WK-tijdrit in Montreal. Ook Demi Vollering en Lieke Nooijen starten met ambities.